Hij was subtiel. Het was een vlachte programma. Niet spera dat je als Italië komt in Luma Job komt, ze kennen er dan komen, maar komen naar het Italië. Niet naar Lucy Stewart, niet zo hard, niet goed hard.